24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
3: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.
4: In de slaaptrein naar nergens zat ik samen met een kerel die alles wist

0: sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224.
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd piraten hits.

0: 104 weerbericht.
1: Het is droog bij zo'n 8 graden in het noorden tot zo'n 13 in het midden en zuiden. Het waait bijna niet, maar tegen de ochtend staat er een matige zuidwestenwind. In de ochtend komt er vanuit het westen meer bewolking opzetten, met ook af en toe regen in de loop van de ochtend, met name in het westen. 'S Middags is het bewolkt, maar overwegend droog met af en toe zon. In het noorden is de bewolking dikker, daar valt ook af en toe regen. Het wordt zo'n 19 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind die aan de kust soms vrij krachtig is. Morgenavond blijft het droog en klaart het op. Na morgen wordt het snel warmer met de piek op vrijdag en veel zon. Op vrijdag en zaterdag kunnen er een paar flinke onweersbuien vallen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: bevallen misschien niet bij iedereen in de smaak, maar gelukkig wel bij de mensen die er wel verstand van hebben.
1: Ja, toch!
0: Dit is Radio 1224. Altijd Piraten Hits.

De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd piratenhits.

En dat je op de bres staat voor wij vrouwen zijn gelijk. Daarin sta ik geheel aan jouw kant. Het hoeft er niet toe te leiden dat je mij niet meer herkent als ik 's morgens de ochtendkrant lees. En je haastig in de gang een boterham opeet, weer op weg naar een meer.

0: www.p4.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is nog geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan vanwege verder instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het vuur in Rijen trok veel bekijks. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De aanhouding volgt op een onderzoek dat eind vorig jaar begon. In Capelle aan de IJssel werden toen twee Colombiaanse sekswerkers aangetroffen in een woning. Een van hen werd onwel en overleed. De verdachte zou hun vervoer en verblijf hebben geregeld. Hij is niet betrokken bij de dood van de vrouw. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. Bolsonaro junior is oud-parlementslid. Zijn vader kreeg 27 jaar cel wegens poging staatsgreep. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof verwijt Bolsonaro junior dat overzees lobbyen tegen zijn eigen land ingaat tegen zijn taak als politicus. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het bedrag wordt betaald in aandelen. SpaceX ging eergisteren naar de beurs en is inmiddels ruim $2,8 biljoen waard. Naast zijn positie in de ruimtevaart kan het ook het grootste telecombedrijf ter wereld worden. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Let's go!
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio.
3: Radio 1224.
0: Radio 1224. Tijd voor Piratenhit.

Het is alweer een jaar geleden dat ik in een konvooi mee reed naar Polen om pakketjes te bezorgen die hier in Nederland ingezameld waren. Ik leerde toen een meisje kennen. Ik kan haar niet vergeten. Haar naam was

Want het zal heus niet heel lang meer duren. Dat ik jou in mijn armen kan sluiten. En dan schijnt de zon weer voor jou en mij. Kleine Annabel.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have our been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: 124 weerbericht.
1: De komende uren droog met in het oosten even wat zonneschijn. Vanuit het zuidwesten is er toenemende bewolking met kans op een bui, vooral in het noorden en midden van het land. In het zuiden valt de minste neerslag en blijft het verder overwegend droog. Ook vanmiddag bewolkt met af en toe regen bij een matige en aan de westkust vrij krachtige zuidwestenwind. De maxima liggen vandaag tussen de 19 en 22 graden. Later in de middag meer zon en droge periode. In het zuidoosten kan het dan zelfs 25 graden worden. Vanavond afwisselend wolkenvelden en zon en vrijwel overal droog. De wind neemt in kracht af en het kwik zakt vannacht naar een graad of 15. Morgen zonnig en zomers warm met temperaturen tot 26 graden aan de kust tot net boven de 30 in het zuidoosten. De Waddeneilanden zijn de uitzondering, daar blijft het morgen een graad of 21. Vrijdag opnieuw tropisch warm tot 34 graden, verder drukkend met later kans op flinke onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224, altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1, Radio 1224.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk mag ik loten naar mijn hoofd.
0: Altijd piratenhit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd piratenhits.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een 3-daags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De relatie tussen Nederland en Japan duurt al 426 jaar. Die geschiedenis kent ook zwarte bladzijden. Van 1942 tot 1945 bezette Japan Nederlands-Indië, waarbij duizenden mensen in kampen zaten. Keizer Naruhito wil het wederzijds begrip verdiepen en een geest van vrede bewaren. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Tijdens het blussen is een deel van het huis ingestort. Door het instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet betreden. De politie houdt het gebied rond de afgebrande woning afgeschermd. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spitsstand tot een uur langer onderweg. Na bijna 90 jaar wordt het Lisserweg-viaduct op de A44 vervangen door Rijkswaterstaat. Tijdens de 11-daagse afsluiting wordt het verkeer omgeleid. De komende jaren worden daar ook het hoofdvaartviaduct, de Kaagbrug en het spoorwegviaduct vernieuwd. Op woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends gaat de A44 weer open. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. De landelijke stijging is geen verrassing. De WOZ-waardes zijn door de gemeente voor dit fiscale jaar met 10,6% verhoogd. Maar het CBS heeft nu gemiddeld een iets lager WOZ-cijfer berekend. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Everybody Everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd Piraten Hits.

zullen wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen. En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

0: aan pure dominantie. Dit is Radio 1224.
1: Op de hoek van de baan woont een oude Indiaan. Tomahawkie, Tomahawk, ja. Hij maakt toversiroop met zijn benen in een knoop. Tomahawkie, Tomahawk.

0: B4 weerbericht.
1: Ook vanmiddag bewolkt met af en toe regen bij een matige en aan de westkust vrij krachtige zuidwestenwind. De maxima liggen vandaag tussen de 19 en 22 graden. Later in de middag meer zon en droge periode. In het zuidoosten kan het dan zelfs 25 graden worden. Vanavond afwisselend wolkenvelden en zon en vrijwel overal droog. De wind neemt in kracht af en het kwikzakt vannacht naar een graad of 15. Morgen zonnig en zomers warm met temperaturen tot 26 graden aan de kust tot net boven de 30 in het zuidoosten. De Waddeneilanden zijn de uitzondering, daar blijft het morgen een graad of 21. Vrijdag opnieuw tropisch warm tot 34 graden, verder drukkend met later kans op flinke onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd piraten.

0: 1224 op elke radio. Altijd piratenhits.
1: Dit is het liefdeslied dat op de Mexicaanse steppen wordt gezongen. En het gaat over een herdersjongen die op de Sierra zijn meisje zo mist.

tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssens

keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leve de liefde.

wat heb ik toch verdriet. Je bruidsboeket van 20 rode rozen leg ik op je graf als laatste afscheidsgroet.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Waaronder dat de VS de bevroren tegoeden vrijgeeft, de straat van Hormuz wordt heropend en dat de Israëlische strijd in Libanon stopt. De twee landen willen binnen 60 dagen een permanent vredesakkoord sluiten. Het gaat om een voorlopige versie, dus er kunnen nog wat wijzigingen volgen voordat het verdrag vrijdag in Zwitserland ondertekend zal worden. Vandaag zijn de adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp opnieuw gedaald. De olieprijzen zijn tot het laagste punt in een kwartaaltijd gezakt. En dat komt doordat de hoop op vrede in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz alsmaar verder toeneemt. Een liter benzine kost nu ruim €2,45. In vergelijking met vorige maand scheelt dat bijna 20 cent. Deze prijzen worden vooral langs de snelwegen gevraagd. Bij tankstations in het land ligt de prijs vaak lager. Huidige Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen schrijft in een brief dat oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep haar ruzie met het presidium van de Tweede Kamer heeft bijgelegd. Het conflict had te maken met het onderzoek dat het presidium in 2022 naar Ariep deed, na twee anonieme meldingen over haar gedrag. Het hoge beroep komt hiermee te vervallen en de zaak is voor alle betrokkenen afgerond, aldus van Kampen. Dat de zaak is opgelost is volgens hem in het belang van alle betrokkenen. De leiders van de G7-landen zijn het met elkaar eens en hebben hun steun voor Oekraïne uitgesproken. In een verklaring staat te lezen dat zij samenstaan voor de niet-aflatende steun aan Oekraïne om diens vrijheid, soevereiniteit en territoriale integriteit te verdedigen. Sinds gisteren vergaderen de leiders van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada, de VS, Duitsland, Italië en de Europese Unie over verschillende onderwerpen, maar de oorlogen in Iran en Oekraïne staan als belangrijkste punten op de agenda. Het weer. In het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matige aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Radio NL. Q Music 100% NL. 538 of Veronica. Ze klinken leuk, maar niet zoals Radio 1224. Altijd piratenhits.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook de tuin nog geharkt, 2 gulden. Totaal te goed, 14 gulden 75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het papiertje om en ze schreef: ik heb je bij me gedragen tot aan je geboorte. Gratis. Aan je bed.

weken voor je gezorgd en naar je omgekeken. Gratis. Tel het allemaal op. Je moeder doet alles

Toen hij dat had gelezen, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je, heus waar. Hij nam de pen uit haar hand en schreef met grote letters: Alles is betaald.

0: 104
1: weerbericht.
2: Vanmiddag een tweedeling in het weer. Met in het noorden regen. Elders blijft het droog en komt de zon erbij. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen wordt het heet. De zon schijnt en bij weinig wind wordt het 27 graden in het noorden tot 33 in het zuiden. Later op de dag raakt het in het zuidwesten bewolkt en 's avonds krijgen we met pittige buien te maken. Daarbij worden hagel, onweer en veel wind niet uitgesloten. Zoals het er nu naar uitziet maken de provincies Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant de meeste kans op deze stevige buien. De rest van het land krijgt lokaal met een bui te maken. Voor de nacht van vrijdag wordt een echte plaknacht verwacht met 17 tot 20 graden op de thermometer. Vrijdag wordt het nog warmer dan de voorgaande dagen. In de middag tikt de thermometer de 30 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten aan. Later op de dag bestaat er opnieuw kans op pittige buien. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze...

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: Radio 1224. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Hij zegt, als ik het er niet mee eens ben of als ze zich niet gedragen, gaan we weer op ze schieten en bommen op hun hoofd gooien. Eerder deelde persbureau Bloomberg de tekst van het 14 punten tellende document. Het Iraanse staatspersbureau Tasnim zegt dat het document incompleet is. De clausule over het heropenen van de straat van Hormuz klopt niet. Er worden door Iran servicekosten gerekend bij de doorgang van de zeestraat en dat staat niet in de versie van Bloomberg. Mensen die zelf geen aangifte doen over hun inkomen, om welke reden dan ook, krijgen met de schatting van de Belastingdienst te maken. En die is vaak te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van de inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane. Mensen die overgeleverd zijn aan de schattingen betalen daardoor soms duizenden euro's te veel aan belasting. In 2022 schatte de Belastingdienst ruim 78.500 keer het inkomen. Daar komt ook vaak een boete bovenop. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani is blij met dit besluit. Hij zegt dat het migratiepact de voordeur regelt en vandaag is ook de achterdeur geregeld. Wie geen recht heeft om te blijven, moet terug, maar zolang de terugkeer niet geregeld wordt, blijft het systeem lek, aldus Asmani. Een terugkeerbesluit moet in zijn ogen echt iets betekenen. Idealiter zal het fysieke warenhuis Shein in Parijs nog voor kerstmis de deuren sluiten. Dat zegt het Franse warenhuis BHV Marais, die de samenwerking met de Chinese webwinkel zal beëindigen. De opening van Shein in Parijs vond vorig jaar november plaats en kon direct op veel kritiek van onder meer vakbonden, politici en topmodemerken rekenen. Tijdens de opening kwamen daar ook activisten bij die met spandoeken de weg voor de winkel blokkeerden. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Goedemiddag.
0: 12-2-4.

Nou, je weet het, de middagmatinee met Joop Ruitenbeek. Tot 5 uur ben ik bij hier op Radio 1224. Even zwaaien naar Pieter. Pieter is druk aan het werk hierboven. Grote verbouwing. Grote Pietergordijnen voor al uw verbouwingen. Ja. En ook Baantje, goedemiddag. Melden zich ook al, hè. Uit de schuur.

Buddy, hier op 12.24. Goedemiddag ook. Ali en Henk luisteren mee. Ook Ronald zag ik voorbij komen. Goedemiddag ook Ronald, hè. Buddy, tot dusver een cursus Gronings natuurlijk. Hè? Ja. Even een plaatje voor Pieter. Hè? Pieter is druk het werk. Bart Vrijs. Speciaal plaatje gemaakt. De afgelopen weken, het Koningsdiel was er wel. En je hebt

0: verhaal van Pieter die hier aan tegelen is. Pieter, gewoon, ja, gewoon door tegelen. Ik kan gewoon door tegelen. Ja. Oh, dat kan ik maar niet zeggen, hè. Ja.
1: Dit zijn de helden van 12-2-4.
0: Ken je deze nog? Dit is van de Fortune, toch? Een oudje. Ja,

Come, Freedom Go. Voor je het weet is, ben je vrijheid kwijt natuurlijk, hè? Moet niet trouwen, dat moet je niet trouwen. Goedemiddag, Fred Renkum. Alles goed, jongen? Die Lord Price moet ik net aan denken. Die heb ze nog gekleurd pak aan. Moet ik altijd aan Monica West denken, dit nummer.

0: Ja, Monica West hier op 12.24. Het is zo laat, het is ruim 3:15. De tijd vliegt snel, hè?
1: Gefeliciteerd, proficiat. Jij hebt hem gewonnen.
2: De hele dag.
1: De beste radio. Beste
2: radio.
3: Elke dag.
4: Hier zijn de hits, het heet Hit Radio. 12.24.
0: Even wat steviger merkte tegenaan, hè? Nee, dit is niet Queen. Dit is niet Queen. Nee. Dit is wel een shit, sorry. Van de WC-spullen.

altijd heel opmerkelijk. Je hebt een nummer van Queen en dan moet je daar een tekst op maken. Hè? Dat hebben ze gedaan met de foute shit. Verzin het maar, verzin het maar. Hè? Goedemiddag ook, Tom. Met de vrachtwagen onderweg naar Frankrijk, neem ik aan, Tom. Hè? Alles goed, hoop ik, jongen. Hand tussen de lijntjes. Hè? Luister mij hier op 12.24. Zo, we gaan wat uitdraaien. Ja, moet kunnen, moet kunnen. Doekje hebt, Tom, dan hoor je het wel, hè.

0: Juliana Berding, ik zei het al in het Duits, een origineel stuk van Hollywood 7 van Alidus Hidding, hè? Ken je wel? Ken je ook wel, natuurlijk ken je die wel. Hè? Goedemiddag, even zwaaien naar Martin. Martin, die eigenlijk in Voorthuis woont, maar die is aan het werk, schrijven ze nog. Nog een poosje, die Ruitenbeek, en dan ga ik weer lekker naar huis. Hè? Ja, even naar Voorthuis, hè? Daar vanuit de Scherpenzeel.
1: Hoi, Henk Wijngaard hier. Je luistert nu naar een live uitzending van Joop Ruitenbeek op Radio 12.24 op de middag.
2: Wil naar huis.

0: verzand.
1: Tom, ben je te verzand en dan ben je naar huis toe. Natuurlijk ben je naar huis. Iedereen wil naar huis als je aan het werk is. Ja toch, Henk Weijgaard, hij is 80 geworden van de week. Hè? 80. Ja. Goedemiddag ook, Jannie Albers daar in Andels. Was er ook bij, hè? Ik zal wel een plaatje draaien, Jannie. Hè? Namens jou voor alle luisteraars die dan meeluisteren hier op 12.24. Ja. Hansen even nog hier op 12.24. Mbap. Op naar half 4. 12.24, hè? Dat ruimt ook nog. Ja, ja.

plaatje richting Martin. Martin die hier nou werkt is in het scharpe dag, noemen wij dat dan. Maar hij gaat straks naar huis, want in Voorthuizen. Mijn plaatje die kant op, Martin. Hè? Net voor je naar huis gaat zo meteen. Hè? Ja, moet net kunnen natuurlijk. Hè? Trouwens, kijken jullie naar buiten. Niet van zondag, maar het begint al warm te worden. Morgen wordt een onvergetelijke dag. Morgen moet je wegkruipen. Hè? 30 graden. Ja. En zon. Donderdag. Ja, vrijdag. Alweer. Ja, ja.

hij op race, hè? Gang is alles, hè? Remmen zijn, zo is dat. Bij Motorband, speciaal voor Martin in Voorthuizen. Ja. Ah. Even rustig uit, maar ik doe eens even rustig, joh. Ja, en rustig, dat kennen we niet hier met 3:30, hè? Iets over 3:30. Op 3:30, Martin van der Sarre. Heel de zomer lang. Morgen wordt het bloedheet en vrijdag ook nog, dus vandaar dit plaatje eventjes, hè? Ja. Blijf van die dooi afhangen.

0: had je vroeger niet, zet de bandje. Die liep altijd vast, hè. Dat is een vastie recorder. Alle band eruit, hele band eruit. Maar het waren lekkere tijden. Je kon lekker zware check roken. Ik mag niet meer roken van de dokter. Jammer, hè.
1: Net als mensen op een motor, mensen met een Volkswagen Kever, steken ook wij piraten de hand tegen elkaar op.
2: Hallo!
1: We zitten op vele frequenties, maar we zijn één grote familie.
3: Ja, wat doet u nu?
1: Eén team, één taak.
4: Draai de hele mooie knetter, joh.
1: Radio 12 V4.
0: Ja, ja. Lekker barbecue, joh, hè? Goedemiddag.

altijd alleen, hè. Alleen. Ja, mooi, hè? Helemaal Hollands. Ik heb ze wel eens meegemaakt in de feesttent. Die kunnen feesten, die mensen. Het Slichheim was dat trouwens. Ik zei, Annie en Jannie Albers zijn nog. Doe even een plaatje voor alle luisteraars die meeluisteren. Ga ik doen. Nelleke heb ik je uitgekozen, Jannie, hè. Goed er waren aandels en het asfalt smelt. Ja, dat kan morgen al gebeuren. Met 30 tot 35 graden, hè.

een kei van een chauffeur, dus dat scheelt natuurlijk een stuk, hè, ja. Asphalt Smile Delke, namens Jannie Albers aangeboden. Alle mensen die meeluisteren hier op 1224. Even een meezingen, dat moeten we allemaal kunnen. Even een meezingen. Kwart voor vier hier op 1224. Ik ga hem steeds, ik weet niet wat het is. Boswachters, kom maar.

heb ze net gehaald, hè? Lekker Chiquita's. En ik weet niet wie jullie was. Vroeger dan had mijn vader die atradijsjes en deed hij altijd een beetje zout op. Ik weet niet waarom dat was. Altijd een beetje zout deed hij erop, hè? Ja. Even een plaatje voor Fred. Je zit daar een beetje te verheugen dat het mooi weer wordt. Kan hij lekker buiten barbecue, hè?

0: Ja, wat zou ik je zeggen? Barbecue speciaal voor Fred, hè? Dat zou veel hoger vreten daarin.
1: We draaien vol in de Clipper. De antennes fonkelen aan de hemel.

Voel je gewoon eigenlijk een boetje. Hè? Country Boy Johnny Cash hier op 12-2-4. Goedemiddag, George. Verdongen, deze is voor jou, jongen. Ik weet dat jij fan van die hollies bent, hè? Ja. En wij gaan op naar 4 uur in het nieuws.

0: Alsjeblieft, George, hè.
1: Ja, rustig aan, rustig aan. We gaan op naar 4 uur. Heb je nog een plaatje en dan zie ik je nog een uurtje terug, hoop ik, hè. Dit is Peter Koelewijn en de Rockets. Nou,

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In hoger beroep is de kapitein van de snelboot Tiger, die in oktober 2022 betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee, vrijgesproken. Bij die aanvaring verloren 4 mensen het leven en raakten 3 passagiers gewond. Er kan volgens de rechter niet bewezen worden dat de verdachte onvoorzichtig is geweest en dat hij schuldig was. Eerder werd de kapitein wel schuldig bevonden, maar de man was in hoger beroep gegaan tegen de voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een werkstraf van 240 uur. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Eerder deelde persbureau Bloomberg de tekst van het 14 punten tellende document. Het Iraanse staatspersbureau Tasnim zegt dat het document incompleet is. De clausule over het heropenen van de straat van Hormuz klopt niet. Er worden door Iran servicekosten gerekend bij de doorgang van de zeestraat en dat staat niet in de versie van Bloomberg. Tijdens de G7-top in Frankrijk hebben de leiders van de landen afgesproken om de afhankelijkheid van China voor de levering van kritieke mineralen te verminderen. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het is de bedoeling dat na 2030 geen enkel lid van de G7-landen meer dan 60% van zijn kritieke mineralen uit maar 1 land haalt. Volgens bronnen willen de G7-landen samenwerken om meer mineralen uit nieuwe mijnbouwprojecten en recycling te halen. De Poolse premier Donald Tusk zegt dat de Russische in Polen woonachtige cartoonist die maandag werd doodgeschoten het slachtoffer lijkt te zijn geworden van een politieke moord. De 44-jarige Semyon Skripetsky was bekend vanwege zijn karikaturen van onder andere de Russische president Poetin en de Belarussische leider Lukashenko. In 2021 was Skripetsky naar Polen verhuisd omdat hij bang was voor politieke vervolging. Er werden 2 verdachten opgepakt, maar die zijn weer vrijgelaten. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: De beste hits.
2: De beste hits.
0: Ja.

De Bukkers als eerste binnenkomen na de klok van 4 uur en Venus. Hè? Venus, ik ben er wel eens geweest. Ja, te gast dan, hè? Te gast. Ja, het is echt zo. Echt zo, ik moest er merken. Ja. Zo, nog een uurtje bij je. Tot 5 uur ben ik bij je hier in de middag matinee op de woensdagmiddag, hè? Tina Charles, kijk er nog aan 1976. Ja. En Dance, Little Lady Dance.

76, de tijd toen er nog allemaal discotheken in Nederland waren. Hè? Die zijn allemaal weg, bijna zijn er maar een paar over. Hoor je deze plaat heel vaak in de discotheek. Tina Charles, Dance Lady Lady, Dance. Dit is Rupert Holmes trouwens, goedemiddag. 7 over 4. En een verhaaltje, luister mee naar het verhaaltje. Goed luisteren. Mannen en vrouwen.

0: Off in the Rain. Kan ook nog, hè? Lekker nat worden. Lekker nat. Lekker nat. De Rubber Hall, de Escape Song. Moet je even ontsnappen uit je gewone leven, hè?
1: Goed verhaal. Lekker kort.
0: Ja. Is wel zo.

0: maar niks. De gras bij die buren is altijd groener. Ja, maar hola.
1: Dit is 12-12-12-2-4.
0: Zo, drie kwartier ben ik nog bij je. Kijk, dat volhouden. Jawel, dat 5 uur keer de

0: Ik toch maar eentje. Ja, die vind ik wel leuk. Robert Lam. Hij heeft nog een poosje in de buurt gewoond in Ederveen, hè? Poos gewoon toen hij klein was, dat hij poosje in Ederveen gewoond met zijn moeder. Ja, ja, ja. En het heet hier Holland, ja.
1: Luister.
2: De glimlach van Woensdag.
1: Radio 1224.
0: En voor Duits gaan we draaien. Matthijs Ruim, ja. Hoi.

0: zien.
1: Dan heb je met die rubberen ballen, hè? Ballen van rubber. Nee, niet geen plastic, gewoon echt rubber. En die stuiteren goed, hè? Bobby V uit het verre heeft uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Wat jij daar voorstellen? Ja, het is echt zo. Het is echt zo, ja. Even een plaatje van Jovink, die hebben het over muggen. Die komen straks weer in augustus langs een beetje, hè? Hoor, ah, gaat verderrie.

kop in en voel inmiddels en die rotmuggen, weet je. Die ga je net bijna slapen en dan op je kop heen, hè. Dan wacht je, wanneer gaat die prikken, wanneer gaat die prikken, ja. Ik zag van de week nog een stuk over dat daten. Dat kan je insmeren, maar die muggen worden een beetje resistent van het daten. Dus soms helpt dat niet, dan steek ze gewoon door. Dan vind je het juist lekker. Dat moet je denken. Rotmuggen. Ja.

0: daar komt er maar in. Quinn, de Eskimo. Tienes Plossing was dit origineel stuk van Man for Man. Dat snap je ook wel natuurlijk, hè. De Mighty Quinn. De Mighty Quinn, dus weet dat, ja. Alle vijf geweest. Half uurtje bij je. Kijk dan vallen, ouwe, voor je geweten. Natuurlijk, hè. Natuurlijk.
1: Goedemiddag.
2: 12-2-4.

0: de house.
1: Daar gaat-ie. Kaboom, alles uit, internet uit, alles uit, de telefoon uit, niks doet het meer. De bom, doe maar. Ik heb een stukje rijden, het is mooi weer even met mijn Cadillac. Ik heb ook een Cadillac.

Kellenverrek is dat niet wat aan beschikken met je 5,7 liter V8. Hè? Wat maakt het uit? Alles beter dan elektrisch, ja toch? Sietse Seringa uit Groningenland. En Samantha maakt gelijk een blaadje ervan. Hey, Mr. Cadillac.

5 voor 5 op jouw 12-2-4 en Booker T en MG's, time is tight. Tijd is strak, hè? Strak. Strak, ja, strak. Dit is niet Lulu, dit is Mieke hier op 12-2-4.

de nacht, heel de nacht. Ja, klap maar, kan jou het schelen, kan jou het schelen. Een paar plaatjes te gaan, jongens, en dan gaan we eten. Ja, de kreten. Albert West. Vertaling van Crosby, Stills, Nash & Young.

beetje country-achtig nummer, hè? Ja. Al het west, teach your children. Nou, ga met je mee. Naar zee misschien wel, weet ik veel. Ali en Henk, ja, jullie ook zo eet smakelijk, hè? Natuurlijk, daar in Amsterdam, hè? ASD, zeg ik altijd. Wij hebben hier nog een lunteren lopen, allemaal klompen. Plaatje over normaal, hè? Klompen, man. Mijn opa had ook altijd klompen, ja. Altijd klompen.

0: schuim.
1: Even lekker in de schuim, hè. De schuim, ja. Ja, je moet geen waspoeier in gooien natuurlijk ook. Even richting Amsterdam. Mijn laatste vocale gaat erin. Allemaal eet smakelijk. En tot de volgende keer hier op 12.24, hè. Dit is Arno Winder, België. Groetjes, hè. Eet smakelijk. Daar.

0: 24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. De leiders van de 7 grote industrielanden spreken van eenheid in een moeilijke periode. In hun slotverklaring benadrukken ze hun steun aan Oekraïne en het belang van stabiele energieprijzen. Ook willen de landen minder afhankelijk worden van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Volgens de Franse president Macron heeft de top laten zien dat de G7 eensgezind blijft. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor nieuwe militaire steun aan Oekraïne. De helft van dat bedrag gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse wapenindustrie. En de andere helft wordt gebruikt voor Amerikaanse wapens, waaronder luchtafweerraketten en munitie voor F-16 straaljagers. Defensieminister Jessegus maakte dat bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïnse collega. Nederland investeerde eerder al ongeveer 1 miljard euro in de Oekraïnse productie van drones. Het KNMI heeft voor morgen en vrijdag code geel afgekondigd vanwege de verwachte hitte. In het hele land, behalve op de Waddeneilanden, kan het vrijdag lokaal 35 graden worden. Vanaf morgen geldt ook het Nationaal Hitteplan. Dat moet zorgverleners en mantelzorgers extra alert maken op kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen. Het wordt morgen ook al zomers warm met temperaturen tot 32 graden. 'S Avonds en vrijdag en mogelijk ook op zaterdag is er dan bovendien kans op onweer. En de kapitein van de snelboot die betrokken was bij het dodelijke ongeluk op de Waddenzee in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof kan niet worden bewezen dat hij onvoorzichtig heeft gevaren. Bij de botsing tussen zijn snelboot en een watertaxi bij Terschelling kwamen 4 mensen om het leven. Van de rechtbank kreeg de kapitein eerder een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Maar het hof oordeelt nu dat hij volgens de regels handelde en de watertaxi juist niet helemaal goed voer. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Op de tandem, tijdens het brommerskieken, in mooi Valkenburg of als je draait als een haan op een toren. Altijd piraten is.
3: Eindelijk iets anders op de radio.
0: Radio 1224.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: 2-4. Weerbericht.
1: Het is overal droog met opklaringen bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Ook komende nacht blijft het droog bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. De ochtend begint direct met veel zon, maar in het noorden is er wel wat bewolking aanwezig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon, maar in de loop van de middag komt er in het westen meer bewolking bij. Het wordt warm met temperaturen van zo'n 25 graden in het Waddengebied tot 32 in het zuidoosten. En het waait morgenmiddag bijna niet. Door de luchtvochtigheid kan de hitte onaangenaam aanvoelen. Morgenavond neemt de bewolking toe en kunnen er in de zuidelijke helft van het land een paar flinke buien vallen. Mogelijk met onweer, hagel en harde windstoten. Later kan het ook in het noorden gaan regenen. Na morgen houden we warm weer met zonnige perioden en op vrijdag en misschien ook zaterdag kans op een paar flinke onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224, altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1, Radio

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Dubai heeft topcrimineel Shurandi Q, bijnaam Tyson, uitgeleverd aan Curaçao. Hij zou inmiddels in Nederland in de EBI in Vught zitten. Tyson geldt als een belangrijk kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Justitie noemt zijn uitlevering een grote stap in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in het Caribisch gebied. Q wordt verdacht van onder meer drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij ernstige geweldsdelicten. Door de beperkte beveiliging op Curaçao zit hij voorlopig vast in Nederland. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Volgens haar blijven de taalvaardigheden van leerlingen achter, ondanks jarenlange investeringen in taal en rekenen. Thiele noemt taal de basis voor de ontwikkeling van kinderen en wil daarom extra maatregelen nemen. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. De staatssecretaris werkt komende maanden haar plannen uit en komt dan in het najaar met concrete voorstellen. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. En door de verwachte hitte dit weekend worden steeds meer Nederlandse hardloopevenementen aangepast of afgelast. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is geschrapt vanwege de risico's voor de deelnemers en de vrijwilligers. De marathon in Sneek gaat niet door en in Assen wordt een groot deel van het programma van de TT City Run geschrapt vanwege de hoge temperaturen, luchtvochtigheid en kans op onweer. Eerder dit jaar raakten bij hardloopevenementen veel mensen onwel, sommigen overleden later zelfs. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: bevallen misschien niet bij iedereen in de smaak, maar gelukkig wel bij de mensen die er wel verstand van hebben.
1: Ja, toch!
0: Dit is Radio 1224. Altijd Piraten Hits.

0: 2-4.
1: Weerbericht.
2: Het is overal droog met opklaringen bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Ook komende nacht blijft het droog bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. De ochtend begint direct met veel zon, maar in het noorden is er wel wat bewolking aanwezig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon, maar in de loop van de middag komt er in het westen meer bewolking bij. Het wordt warm met temperaturen van zo'n 25 graden in het Waddengebied tot 32 in het zuidoosten. En het waait morgenmiddag bijna niet. Door de luchtvochtigheid kan de hitte onaangenaam aanvoelen. Morgenavond neemt de bewolking toe en kunnen er in de zuidelijke helft van het land een paar flinke buien vallen. Mogelijk met onweer, hagel en harde windstoten. Later kan het ook in het noorden gaan regenen. Na morgen houden we warm weer met zonnige perioden en op vrijdag en misschien ook zaterdag kans op een paar flinke onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hello, hello, everybody everywhere.
0: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: And a very good day to all our listeners in the world.

0: gaan.
1: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

Dit wordt dan het trieste relaas van Lijpe Harry. De Rotterdamse aannemerszoon die in Antwerpen naar de kloten ging. Ik vertel hier even bij dat de coupletten van dit lied over harddrugs en de refrein over softdrugs gaan. Daar is dan op zich niet zoveel verschil tussen. Maar als het andersom geweest was, had nu iemand anders het gezongen.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd Piratenhits.

0: is overal droog bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. De ochtend begint direct met veel zon, maar in het noorden is er wel wat bewolking aanwezig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon, maar in de loop van de middag komt er in het westen meer bewolking bij. Het wordt warm met temperaturen van zo'n 25 graden in het Waddengebied tot 32 in het zuidoosten. En het waait morgenmiddag bijna niet. Door de luchtvochtigheid kan de hitte onaangenaam aanvoelen. Morgenavond neemt de bewolking toe en kunnen er in de zuidelijke helft van het land een paar flinke buien vallen. Mogelijk met onweer, hagel en harde windstoten. Later kan het ook in het noorden gaan regenen. Na morgen houden we warm weer met zonnige perioden en op vrijdag en misschien ook zaterdag kans op een paar flinke onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd Piraten Hits.

0: sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224.
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd piratenhits.